Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Eta Willeke Alberti is uit mijn dagboek. Dat staat in mijn dagboek geschreven. Wat mooi, hè? Oké, okay. Ik heb een saludo op Sonny. Sonny Thiel. In Jang die?
1: Bubali.
0: Die Bubali. Dat bedoel je dat? Bubali dat in Jang?
1: Sí,
0: Mijn tata vive in Bubali. Hoop je aan een kinder del Carmen. Ja, zinnetta. Oké, okay, met een beetje canción que no en apapiamento. Esa guitarra, een bonita canción de Corsao, eigenlijk. Pero está, hoop je bonita. Escuche.